0: Kom maar heen, Eppa, en we moeten ook nee. Kijk daarop.
1: Kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari kari k